0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China...

0: zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
4: Valdorpelshop.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strenge

0: Kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption.

0: been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui bij 23 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt

0: aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij...

0: De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. Het weer, steeds meer bewolking bij 23 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn

0: combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije

0: Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden

0: Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het

0: nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Ga vanuit.
1: Kent u deze nog?
2: Ga vanuit. Luister je niet, dan doe je vaak. Oh, oh, oh.
3: 1967.
0: René van Wijngaarden.
1: Kent u deze nog?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl. Kijk op merweRTV.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Precies. Lekkerladen.com.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Zit van der Leyen. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.nodighebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Rijbewijskeuring nodig?

Goedenavond, een nieuwe uitzending van de jaar. Alternatieve muziek op de vrijdagavond tussen 7 en 8. En we zitten op 17 juli, dacht ik. Dus we gaan richting eind augustus, vakantietijd voor mij. Dus geniet er dadelijk van, denk ik, hoop ik. Maar goed, ik heb een aardig vol uurtje. En ik ben begonnen met een band, een hele jonge band uit Manchester. Cut Scene heet deze band. En het zit een beetje tussen alternatieve rock en een post-punk elementjes. Maar ik hoor ook nog wel een beetje Britpop zangachtige muziek of zang erachter. En soms doet deze jonge zanger denken aan de zanger van de Cooks. Dat komt waarschijnlijk een beetje door het Engels. Het nummer was Steep Mornings en dat komt van een EP af. Een gloednieuwe EP. Dus nogmaals de band Cut Scene. Dan ga ik naar de Gotische Kathedraal en deze week... Ja, een oudje, een Britse postpunkband, Gothic Rock-achtig, geformeerd in 1984. En ja, het was natuurlijk een beetje de tijd van opkomst van New Wave bands, Echo and the Bunnymen, The Church, noem ze maar op. En daar zat deze band ook tussen. The Snake Corps is niet echt beroemd geworden, maar het ging er wel een beetje doorheen weven. En ja, je moet ze maar eens scannen of scouten op internet. Doet niet onder aan de andere overige grotere bands uit de jaren 80. Ik ga een nummer draaien van de plaat Influx. En daar stond het nummer Influx op. Dus de Snake Corps. En ik schat zo'n beetje in 1983, 84.

Zo, dat was een bak met lawaai van de Amerikaanse band Klixen. En dat schrijf je overigens met een X, Klixen. Deze band komt nogmaals uit Arizona en is in 2020 opgericht. En zitten in de hoek van dromige gitaarmuziek met invloed van alternatieve metal, dream pop en noise rock. En ja, ik vind het meer vuige distortion-achtige gitaarriffs. En de band zelf is beïnvloed door Bloody Valentine. Ja, te begrijpen. Godflesh, dus een industrial band. Maar ook Björk, dat denk ik heb je te danken aan de zangeressen die hierin zitten. Dus dat was Klixen. En daarvoor had ik daarvoor had ik natuurlijk de Snake Corpse. De volgende band, Psychic Teens, ga ik zo meteen draaien. En dat is een ook een postpunk band uit Amerika. Noise rock ook, Philadelphia. En het is een heel aparte band. Is al een tijd bezig. Bestaat uit 3 man. In 2010 opgericht. En het is heel vuig, heel vaag. Zeker uit de periode. En ik ga een nummer draaien genaamd Everything. Ze hebben een aantal platen gemaakt, niet veel. En door toeval kwam ik achter deze band. Het is gewoon bijzondere muziek, vind ik zelf. Als je daar zeker naar 15 jaar geleden gaat, waren ze hun tijd al een beetje voor. Dus Psychic Teens met het nummertje Everything.

Psychic Teens. Ja, dan duiken we het archief in. En deze week kom ik in Londen terecht met Theater of Hate. Dat is een invloedrijke cultband uit de jaren 80. Het was ook een Britse postpunk. Ja, overal staat postpunk voor, maar goed, dat was toen de tijd de echte postpunk, zeg maar. Dus de muziek en na de punkperiode. Maar in ieder geval, deze band was een heel aparte band, ook muzikaal. Gebruikte sax, een saxofoon in de muziek. En een paar kenmerken zijn een mooie plaathoes altijd met een beetje communistische neiging. Maar in ieder geval, de frontman Kirk Brandon was de man. En ik geloof dat de band komende maanden opgetreden in Nederland. Dus ik denk dat ze daar wel 50 jaar ouder zijn geworden. Maar goed, je kan ze zien met de punkband The Skids. Dus misschien ga ik daar wel naartoe. Dat vind ik wel leuk om een keer mee te maken. En een weetje is ook nog dat deze band een gitarist had. En dat was later de gitarist van de cult. Billy Duffy. Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, die speelde als jongetje daar in deze band. Ik ga natuurlijk naar hun grootste hit. Do You Believe in the Westworld? En eigenlijk staat die tekst nog steeds. Hè? Geloven we nog steeds in het Westen?

0: know what you're thinking, Punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, punknummertje. Deze week een Haarlemse punkband uit 1979. En die hebben bestaan tot en met 1981. Zeer jonge band, Neopunks genaamd. En ja, volgens mij heb ik ergens gelezen dat er een zanger in zat van 15 jaar. En dat kun je ook wel horen. Maar daarom is het best wel leuk om dit bandje nog eens een keer te laten horen. Je hoort ze eigenlijk nooit meer. Je moet echt zoeken. En ja, ik denk dat de singeltjes best wel prijzig zijn. Maar in ieder geval Neopunks met het nummertje Fascist Fuckers. Zeg genoeg, denk ik. En ja, nogmaals, zeer jonge punkband.

かでないと。

Ja, dat waren de Belinda Butchers. En dat is een Amerikaanse dreampopband uit 2008. En inderdaad een mooie dreampop. De band is eigenlijk vernoemd naar Belinda Butcher. Ze was natuurlijk de zangeres van My Bloody Valentine. Kunnen jullie stil zijn? En daarvoor was British Sea Power, dat is een new wave band, ook begin jaren 90 zo'n beetje. En één keer live gezien in Rotown, bijzondere band en nog steeds. Maar dit was een nummer genaamd Boy Vaticure News, een hele mond vol. En dat is geënt op een sound of een soundtrack, nee, een film uit 1934 op een verlaten eiland genaamd Aran. Een bijzonder filmpje. Ik ga verder met Two Lone Swordsmen, een lekker nummertje. En daarna knal ik gelijk met Still Hears, een postpunkband ook uit Amerika. Maar we beginnen eerst met Two Lone Swordsmen.

Ja, schitterende band, ook wel Still Years. Nog heel weinig over bekend, maar in ieder geval... onthoud deze naam, want het is zwaar. Het is een shoegaze, wil ik niet zeggen, maar echt een zwaardere postpunk. Ik ga er snel vandoor met postrock, postpunk-achtige band. Aerial, Dream Pop en een jonge band Junior Far City. En dat is ook een heel jong bandje uit Amerika. Nog een jong beetje, maar ook alweer 7 jaar bezig. En ik zou zeggen tot volgende week en doe rustig aan dit weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwing vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob Atten. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Okay. Dan doen we dat toch? Jan-Willem is technicus voor vanavond. Het was allemaal druk in de weer. Joop en ik aan het kijken. Wat is het er allemaal aan het doen? Maar,
1: niet veel.
0: Nee, nou. Je wekte dan de indruk dat je heel erg druk bezig was om alles net op tijd.
2: Dat is wel gauw, hè?
0: Ja. Dus dat...
3: Maar echt, de techneut, die bereidt zich altijd wel een beetje voor, hè?
0: Ja, dat had hij. Hij had een koptelefoon bij zich, maar dan dacht hij van... Hij was wat gehaast op de een of andere manier. Hij denkt, het is wat koeler, want dat is er zo. En hier staan allerlei ramen en deuren tegen elkaar open. Dus dat... Bert hebt tegenwoordig een staartje. Heel erg strak, dus dat... Hij gaat steeds meer op een Marokkaantje lijken, vind ik. Ja. En niks te kwaad van Marokkaan. Hou maar even de groeten, maar gaat er wel steeds meer op liggen. Ja.
2: Met een knopje.
0: Met een soort Taliban-type wordt het wel. Met zijn baard en zijn staartje. En een strenge blik. Dus dat geeft hem maar niet. Ja, Joop, we gaan een uurtje volmaken. Ik weet niet met wat.
3: Met onzin, zoals gewoonlijk.
0: Ja. Ik heb straks nog wel iets voor jou. Je zat al stiekem mee te lezen.
3: Waar zat ik nou weer mee te lezen?
0: Ja, nee, dat komt helemaal goed.
3: Oké.
0: Eerst muziek.
3: Ik had Lords of Blekken. Techneut.
2: Ja. Denk je dat Arie die voor mij klaar heeft gezet?
3: Nee. Jij vroeg wat ga je doen? Ik zeg, dat doet maar Lords of Blekken.
2: Ik kreeg één dingetje van Ed. Die zegt van nummer 6.
0: Dan ga ik toch gewoon beginnen. Ja, met
3: zo'n rainbow. Je wordt weer... Nou, Ed, begin jij dan maar.
0: We gaan gewoon met Cats the Rainbow van...
3: Rainbow.
0: Cats van Rainbow.

0: Thank you very much. En nou voor something totally different.
1: Nou, ik dacht, laten we eens rustig beginnen. Joh. Met het warme weer moet je eigenlijk niet al te druk maken. En we hebben natuurlijk twee weken allerlei festivals. Big Rivers, Hippie Festival en nu is de Bee Garden in Sliedrecht natuurlijk. Ja, maar wat?
2: Ja, zeg je toch.
1: Er wordt wat georganiseerd. En laten we gewoon blij zijn dat in Sliedrecht gebeurt. Ja. Hey, maar Joop, jij hebt een nieuwe auto.
2: Vrij nieuw.
1: Hè? Kijk, alles wat in de auto gebeurt, wordt gedeeld. Moderne auto's hangen vol met camera's, sensoren en slimme software dat ze continu hun omgeving filmen en analyseren. We staan er nauwelijks bij stil wat zo'n auto allemaal opvangt. Waar je naartoe rijdt, maar ook je privégesprekken onderweg voert. De ruzies van de kinderen. Op de achterbank in theorie wordt alles geregistreerd.
2: Ja, dat is boven een bepaalde prijsklasse, hè? Dus,
1: nee, dat is
2: bij, zit de mijne net onder.
1: Dus bij elke auto, Joop. Dat kan me voorstellen. Jou een beetje kennen. Dat bij jou de haren doen reizen en dat je denkt van ja, dat wil ik niet hebben.
2: Nou, hè?
1: Ja?
2: Lag jij er wakker van?
1: Nee, ik lig er niet wakker van. Maar
2: nee, joh, dat is allemaal kwats.
1: Nou, dat is geen kwats. Nee,
2: ja, en dan? Ze mogen het niet eens bewaren. Nou ja, van de honderdduizenden aan nieuwe auto's die op de weg rijden. Ik denk dat ze dat allemaal bewaren?
1: Ja, ik heb geflauwd idee wat ze ermee doen. Dus
2: nee,
1: dat.
2: Nee, hoor.
1: Het is natuurlijk wel de discussie dat we steeds minder elektronica en dingen vanuit China willen hebben.
2: Hetzelfde met jouw telefoon. Het maakt niet uit waar die vandaan komt.
1: Nee,
2: er zitten altijd Chinese onderdelen in. Altijd.
1: Ja.
2: Schroeven maar of er staat Philips op, of er staat Made in Taiwan of waar dan ook van.
1: Ja. Zou de PFAS ook vanuit China komen? Zo?
2: Denk
1: dat
2: wel,
1: dat
2: denk
1: ze op die
2: wel.
1: Manier.
2: Ja,
1: iedereen.
2: Kijk,
1: nee, maar er wordt wel zo'n ophef gemaakt. En aan de ene kant denk ik wel.
2: Nederland is groot in betuttelen en in paniek zaaien. Dus.
1: Nou ja, dit is, kijk, met het algoritme. Dat kan ten goede worden aangewend, maar ook absoluut ten.
2: Dit wordt door duizenden mensen beluisterd waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik wel nu wel.
2: Niet dat ze naar ons luisteren, maar gewoon kijken wat wij uitvreten te zenden. Ja.
1: Maar natuurlijk met TikTok en dat soort dingen.
2: Ja, met al dat soort dingen.
1: Als je daar helemaal
2: op in gaan, dan slaap je helemaal niet meer. Ik heb beter aan een boompje gaan.
1: Maar
2: als jij er overal druk over maakt, dat soort dingen.
1: Nou, maar voor mij
2: zelfs je stofzuiger, die weet hoeveel meter je gestofzuigd hebt.
1: Echt waar?
2: Ja. Ja. Van die robotzuiger.
1: Ja, voor jou zal dat 0 meter zijn. Want ik zie jou nog niet met een stofzuiger.
2: Oh, ja? Nou, af en toe doe ik het wel eens op zolder.
1: Ja,
2: als het
1: je moet je eigen mancave schoonhouden.
2: Ja, af en toe doe ik dat.
1: Nee, maar,
2: als het te gek wordt, dan een stofzuiger even, ja.
1: Laat ik zo zeggen, persoonlijk maak ik mij daar ook niet zo druk over. Want,
2: ik maak me absoluut daar niet druk over.
1: Want ik doe geen gekke dingen, ik doe geen vreemde dingen. Maar het is ook wel zo van dat ik natuurlijk wel eens af en toe op de computer zit. Dat ik ook wel eens via internet
2: wat elke toetsaanslag wordt gevolgd. Dus
1: is dat,
2: ja.
1: Nee. En nogmaals, ik vanuit bepaalde sectoren begrijp ik dat daar zorg zit van dat technologieën op die manier natuurlijk wel in handen kunnen komen van de concurrenten en dat soort dingen.
2: Nee, maar dat is gewoon zo.
1: Nee, oké. Okay. Dus nou, ik schat jou wel in dat je denkt van, nou, oké, ik maak me niet druk.
2: Ik
1: maar
2: niet warm of koud.
1: Het zit me toch ook weer niet lekker, maar helemaal niet. Hoe staat
2: het? Het interesseert me echt helemaal
1: niks. Oké, nou ja, fijn dat te horen. Mij ook niet, maar.
3: Het zou wel eens gebruikt kunnen worden, zeg maar, de laatste 2 minuten voor een botsing of zoiets, hè, voor een auto-ongeluk.
2: Nou ja, dat soort dingen. Dat,
3: Hallo meneer de rechter, ja, laten we het maar even afspelen.
1: Ja.
3: Dus u zat met uw hand aan de
2: knie van de bijrijder.
3: Nee, de versnellingspook. Ja,
1: oh ja.
3: Je vult hem in.
2: Terwijl u op de achterbank lag.
3: Heel ver achterover.
1: Ja, maar ik heb bij verkeersongelukken, eigenlijk dan nooit iemand overhoort dat ze daar datgene wat de sensoren en computerdingen in een auto registreren, dat gebruikt wordt om in ieder geval de oorzaak en de schuldvraag tussen haakjes te analyseren. Ja, dus.
3: Maar het komt uit Europese wetgeving. Dus in die wetgeving staat waarschijnlijk ook vermeld het doel van het vergaren.
1: Ja, okay,
3: dat staat niet in het krantenartikel.
1: Ja, jawel.
2: Wat staat erin dan?
3: Wat staat er als doel in?
1: Even kijken. Even analyseren. Voor de verkeersveiligheid.
3: Ja.
1: Nee, maar...
2: Dus
1: dat ze continu de omgeving filmen en analyseren. En de motivatie is dat gebeurt. Dat informatie oplevert. Om de verkeersveiligheid naar een hoger niveau te kunnen brengen. Dat is doel. Alleen zeg ook, de informatie kan wel in verkeerde handen komen. Ik ben gerustgesteld. Kijk,
2: jij hebt geen auto natuurlijk.
1: Ik heb geen auto of fiets, maar wie weet.
2: Ook in jouw fiets een techie, hè?
1: Ja, dat zou best wel. Voor het geval dat hij gestolen wordt.
2: In jouw vertildopje zit dat.
1: Ja, dat zou best wel.
2: Dat weet ik 100% zeker.
1: Dus ze weet hoe vaak ik op en neer
2: fiets naar Arnhemsveld en terug naar Zurich. Op een gegeven moment krijg je toch wegenbelasting.
1: En ik heb wat brede banden.
2: Ja,
1: ik heb een dikke band. Ik heb geen fatbike.
2: Vroeger
1: ga je natuurlijk van de Rabobank met Koningsdag of Koninginnedag. Ga je natuurlijk
2: dikke bandenrace.
1: De dikke bandenrace. En dat was dan wel dat de bedoeling was dat je met de fiets met een wat dikkere band. En dan zeven keer een beetje slap. Dat hij echt weerstand had op.
3: Die band is verplaatst.
1: Ja. Hey, we gaan de muziek doen. Ik ben blij te horen dat hier niemand in de studio zich daar druk over maakt. Nee. Je weet maar nooit.
2: Dus. Maar we gaan even lekker luisteren naar Lords and Black Letterburn. Okay.

0: joh.
1: Ja, Lord in Black, let it burn.
2: Ik was vandaag even bij mijn moeder.
1: Ja?
2: En ja, dan neem ik natuurlijk gewoon het kompasje.
1: Ja, ik had hem toevallig uit de brievenbus.
2: Ja, oké, okay, dan blader je door. Ja, en ik schrok toch wel een beetje van een artikeltje. En dat is eenzaamheid, Sliedrecht, hoogste percentage. Ze hebben dus kennelijk landelijk onderzocht. In hoeverre mensen zich eenzaam voelen of eenzaamheid ervaren. En het zit met name in de doelgroep van boven 65. En dan blijkt toch gewoon dat Sliedrecht landelijk gezien in de top 5 zit. De regionaal, daar we gewoon koploper zijn. Okay. Dat betekent toch gewoon dat, ja, dat even kijken. 52% van de 65-plussers voelt zich eenzaam. En daar ben ik best wel een beetje verbaasd over. Want dat er gewoon kijkt van hoe op wel hoog niveau hier het verenigingsleven is. Hoe vanuit ouderenwerk, maar ook vanuit de bibliotheek of verzorgingshuizen allerlei dingen worden georganiseerd. Hoe ook ouderen gewoon actief kunnen zijn in de maatschappij door vrijwilliger te worden. Bijvoorbeeld op de voetbal, op de woestuin, bij het Barremuseum, bij de volleybal, bij de korfbal. Ben ik een beetje geschrokken van dat percentage. Dus dat.
1: Ja.
2: En het wordt niet genoemd in het nieuwe collegeprogramma. Dus wellicht dat ze kunnen gaan onderzoeken van, joh, wat gaan we er doen? En nogmaals, voor mij is het ook niet herkenbaar.
1: Nee, maar
2: wij zijn natuurlijk wel wij zijn actief, laat ik het even zo zeggen.
1: Precies. En wij kletsen altijd wel met iedereen. Ja. En of het nou jong of oud is, dat maakt helemaal niet uit.
2: Ja.
1: Als ik bij mij in de straat de hond uit laat, zwaai ik altijd even naar oudere mensen die daar tv zitten te kijken. En die roepen, hey, Joopje!
2: Ja, je wil gewoon naar binnen gluren. Want dan kijken van, ze hebben weer een nieuwe bankstel. Oh, en die bloemenvaart staat, die stond vorige week aan de andere kant.
1: Nee, maar ik maak altijd wel een praatje met wat oudere mensen in de straat, hoor.
2: Ja. Nee, maar ik schrok daar gewoon echt van. Maar nogmaals,
1: maar ook heel veel mensen zijn in zichzelf gekeerd. Hè? Die willen dat gewoon niet.
2: Nee, oké, maar dat
1: en,
2: kijk.
1: En dat zijn ook mensen die zich afzonderingen van de rest van de gemeenschappen Sliedrecht. Ja,
2: nee, dan is het gewoon keu. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon echt wel een brede kerkgemeenschap. Ja. En ik had ook altijd de indruk dat vanuit de kerk toch wel aardig wat aandacht wordt geschonken aan de ouderen binnen de kerkgenootschap. En dat die toch regelmatig worden bezocht. Maar,
1: als ze maar betalen, denk ik.
2: Ja, dat weet ik verder niet. Nee, nou, maar kijk, sommige mensen hebben misschien er ook helemaal geen behoefte aan. Hè? Dus dat
1: heel veel mensen die zitten helemaal niet te wachten. En die zijn ook een beetje bang, omdat natuurlijk de buitenwereld. Ja, eigenlijk is bijna niks meer te vertrouwen.
2: Nee, is ook niet.
1: Mensen zijn natuurlijk in dat geval een beetje argwanend. Die trekken zich terug, die blijven binnen en dat soort dingen.
2: Je hoort natuurlijk ook
1: s'avonds de gordijnen al om 6 uur dicht. En,
2: Nee, maar je hoort natuurlijk ook een vrouwtje van 81 wordt van de sieraden beroofd bij de kievit.
1: Ja, nou ja, dat soort dingen.
2: Dan denk ik, mensen, dat stimuleert niet natuurlijk.
1: Nee, precies. En daarom trekken die mensen zoiets van, nou, veilig binnen, deur op slot.
2: Nou ja, die drie mannen, volgens mij waren het drie mannen die het gedaan hebben. Ze zijn wel gepakt. Die
1: ja, oké, okay, maar.
2: Nee, maar die moeten ze gewoon 2 maanden in Waardhoven op een afdeling van dementie laten werken. Om daar pampers en weet ik wat allemaal te laten schoonmaken. En laat ze maar gewoon eens voelen wat zo'n mevrouwtje van 81 hebben aangedaan. Dat mensen durven misschien gewoon niet meer op straat. Heeft geen vertrouwen meer in de medemens, want ze denkt iemand te helpen. Althans, dat is dan wat ik in de krant lees. En dat zal echt wel zo zou zijn. En die overkomt dan dit. En dan denk ik, jongens, kom op.
1: Het zijn allemaal criminelen. Ja.
2: Ik weet niet wie het waren. Ik weet niet wie allemaal criminelen zijn.
1: En, die gaan gewoon over lijken. Natuurlijk, ze pakken de makkelijkste prooi. Dat zijn de ouderen. En dan denk ik van, pakken ze gewoon een vent van 35 of 40 die toevallig boksen zit.
2: Ja.
1: Dat typisch wel anders. Ja, maar dat is ook een laf kakker zijn het ook nog wel.
2: Ja, ja. Maar in Zuid-Holland zitten wij in de top 5. En,
1: Oké, dat is
2: en maar nogmaals, ik schrok van percentage. Dat betekent gewoon dat de halve bevolking ouder dan 65 kennelijk eenzaam is. Het is voor mij niet herkenbaar. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken dat jij, maar dat geldt ook voor Theo en Bert, wij natuurlijk volop actief zijn. En overal op en in zitten. Dus dat.
1: Want een beetje de jeugd zit nog in ons, om zo te zeggen.
2: De brutale jeugd. Nou ja. Ik neem aan dat het college ook het compassje leest. Dat ze denken: van we gaan toch eens een keer met. Met Stichting Open Jongerenwerk. Ook onder jongeren komt natuurlijk eenzaamheid voor.
1: In alle lagen van de bevolking vind je dat terug.
2: Ja, ja.
1: Maar dat komt omdat mensen zich gewoon teruggetrokken voelen. Gewoon bang voor de buitenwereld worden.
2: Nou,
1: die wordt steeds harder, die wordt steeds.
2: Ze worden opgeslokt door de mobiels.
1: Ook dat. Ja,
2: Nee, maar vroeger. Ging je naar het café, kwam je in contact met mensen, probeerde je meisjes te versieren.
1: Ja, toen waren we jong, het.
2: Ja, nee, maar tegenwoordig, ook de jeugd, zoekt hun partner via de digitale weg.
0: Tinder.
2: Ja, maar ja, vooruit. Ook daar is Europese wetgeving in de maak dat.
1: Zullen we vanavond TikTok?
2: De verslavende werking van. Ja, maar het is natuurlijk wel gewoon zo. En dan denk ik,
1: dat is gewoon zo.
2: En natuurlijk, we roeien er allemaal mee op en het overkomt ons allemaal. Althans, voor mij durf ik te zeggen.
1: Ja, je wordt er al gewoon opgeslokt door de tijd.
2: Ik zit niet op TikTok en dat soort dingen. Dus ik zit ook niet op Facebook. Dus ik sluit me een beetje af voor de verleiding.
1: Dus jij bent een van die eenzamen?
2: Ik ben niet eenzaam. Nee. Maar ik heb geen behoefte omdat ik weet van hoe verslavend het is.
1: Zo hebben natuurlijk heel veel mensen geen behoefte aan.
2: Nee, maar
1: waarom die zijn?
0: Ze dat onderzoek hebben gedaan?
2: Nee, maar Joop, als we ook eerlijk zijn, als we hier in de studio zitten, hoe vaak mensen niet op de mobiel zitten, filmpjes te kijken, filmpjes te delen. Terwijl we zijn hier voor het sociale praatje met elkaar en niet om informatie uit te wisselen via die mobiel. Dus in die zin doen we er. Ik dan niet, want ik zit daar niet in die groep, dus ik krijg al die dingen niet binnen. En dat hou ik gewoon zo.
1: Je bent digibet, dus.
2: Nee, ik ben helemaal geen digibet, maar. Een beetje wel, maar dat.
1: Ja, okay.
2: Nee, maar dat is gewoon een app op je telefoon downloaden. Dat gaat me echt allemaal wel lukken. En zorgen dat je in een bepaalde groep komt. Maar ik zit er niet op te wachten.
1: Nee, oké. Okay.
2: En natuurlijk zitten er best wel wat leuke filmpjes tussen. Maar vooruit, ik maak me wel zorgen over de jeugd. Dus dat. Maar geen.
1: Nou ja.
2: Muziekje. Toch wel iets vrolijks, hè? Robert Doldemars of zo.
0: Robert Plant, misschien?
1: Robert Plant.
2: Ja,
0: toch komt hij, hoor. The Ship of Fools.
2: Oké.
1: Robert Hank Plant.

0: Ja, Robert plant chips of fools. Zijn we ook wel een beetje om met het mooie weer hier in die warme keten gaan zitten. Terwijl hij misschien gewoon ergens op een terrasje kan zitten. Nog een beetje in de zon.
1: Zon? Welke zon?
0: Jawel, jawel. De zon die straalt nog steeds. Dus dat...
1: Oké, nou mooi.
0: Maar het is gebeurd, hè?
1: Wat?
0: 17 juli, de brug bij Papenrecht zou toch
1: dicht. Is nog niet dicht.
0: Vanavond
2: om 11 uur.
0: Vanavond om 11 uur.
2: Gaat allemaal kijken.
0: Dan krijgen we een verkeersinfarct. In de krant stond dat mensen rekening moeten houden met een minimale vertraging van...
1: 30 tot een uur.
0: 30 tot een uur. Maar zal dat echt zo zijn?
1: Ik weet het niet.
2: Dat weten we maandag.
1: De tijd gaat het leren.
0: Nee, maar even redenerend vanuit mij. Hè? Alles wat uit Rotterdam kwam. En moet richting Nijmegen. Pak sowieso wel de A15. Dus daar komt niet meer of minder.
1: Maar dat is al veel te veel. Dan is het al heel druk.
0: Dordt. Dat kwam natuurlijk altijd via de N3. Nou, die moeten nu omrijden via Ridderkerk, bij wijze van spreken.
1: Maar wat dacht je uit Brabant, over de Moerdijk, wat daar nog vandaan komt? Wat via de N3 richting Gorinchem-Utrecht gaan.
0: Ja, maar dat gaat nu straks allemaal via Breda.
1: Daarom zeg ik, krijgt een verkeerde vaart. Je kan er...
0: Mijn gevoel zegt...
1: Maar gaat er maar een beetje van uit, want ik heb die route heel vaak gereden. En doe ik de afgelopen jaren voor mijn werk. Op de A16, als het daar stil begint te vallen, dan is het vanaf de Moerdijk tot voorbij Ridderkerk. Er hoeft maar een klapper op de Brienne-Noordgebrug te gebeuren. Ja. En je staat vanaf, voor de Moerdijk stijl stil voor de Brienne-Noord. Want de tunnel bij Zwijndrecht, dat is ook een drama daarom.
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik weet er alles vanaf.
0: Het is toch vier baans of zo, die tunnel?
1: Ja, en... Er hoeft er maar één te klappen.
0: Dan pak je dat voor de tunnel.
1: Ja, dat is allemaal makkelijk gezegd. Alles verkeerd. Ja. Nee, maar ik heb het al jaren gereden. En ik heb het natuurlijk vanuit Zwijndrecht. Pak je dan de A16 en ga je de A15 op. En altijd vanaf Hendrik de Ambacht tot voorbij Sliedrecht. Altijd staat voetrijden.
0: Maar wat me opvalt, sinds dat jij met pensioen bent, is op dat stuk minder files gemeld, of niet?
1: Dat weet ik niet. Dat heb ik nooit. Want ik reed altijd voorop, dus ik kon het niet zien.
0: Ja, Joop, ik weet dat echt niet.
1: Ik heb het zo vaak. Dan moet even naar Dordt. Naar de 11-1-3. Nou, dan zie je die file staan. Er hoeft maar een klappertje om.
0: Dat gebeuren.
1: En dat staat voorbij bijna vanaf de Moerdijk tot aan de A5. Staat het bijna stil, hè?
0: Ja, betekent wel dat er gewoon heel veel mensen...
1: binnen doorgaan over die N3.
0: Ja.
1: En dat moet nu over de A16, A15. Aangezien dat de brug of de tunnel onder de Noord iets te laag is, dat er nog wel eens regelmatig een vrachtwagen aan telbalk geraakt. Ja. En dat staat stil, nou, dan is het.
0: Nou, die tunnel is niet te laag, die vrachtauto's. Die tunnel is de tunnel.
1: Dat gebeurt wel heel erg vaak dan.
0: Maar dat heeft met die sensoren te maken. Dat ze net
1: precies. Dan hangen die sensoren toch te laag.
0: Dus niet de tunnel te laag, dan hangen die sensoren te laag.
1: Nou, dan is de tunnel te laag voor het verkeer. Want die sensoren bepalen het verkeer wat er doorheen mag. Ja. Punt. Ja, toch of niet?
0: Hey, maar jij bent verkeersregelaar. Kun jij niet gewoon bij die tunnel gaan staan?
1: Dat is niet meer geldig.
0: Als zo'n auto...
1: Nee, dat is niet meer geldig.
0: Zo'n vrachtauto weer tegen
1: dat is niet meer geldig.
0: Ja, natuurlijk wel, ja.
1: Nee, maar een jaar geldig.
0: Nee. Want toen jij verkeersregelaar was, mocht je dan ook... geweldsmiddelen hebben, zoals die boa's. Een knuppel.
1: Daar zit zelfs een voorwaarde vast dat je alleen maar voor dat evenement het verkeer mag regelen.
0: Oké, dat is maar eenmalig.
1: Dat is eenmalig.
0: Want Gerrit Veinders, die had er natuurlijk pas geleden ook een stukje over geschreven in het Kompas. Dat hij het gewoon heel erg jammer en spijtig vond.
1: Dat de Amsterdamse niet doorging.
0: Nee, hij heeft toen op internet zitten kijken om inderdaad aan zo'n certificaat of te behalen. En ja, dat viel dan toch ook niet mee.
1: Nee. Je geeft je eigen op vanuit een of andere organisatie krijgt link toegestuurd met een examen.
0: Ja.
1: Je moet eerst theorie volgen met allerlei filmpjes en situaties. En dan moet je allemaal op...
0: Een soort verkeersexamen, zo hoor.
1: Ja, ja, nou dat, precies. En dan moet je gewoon zoveel % goed hebben. Ja. Anders ben je gewoon gezegd. En als je dat hebt, dan vanuit de politie krijg je een verklaring dat jij het verkeer voor die evenement mag regelen.
0: Maar, en voor elk nieuw evenement moet je opnieuw die test gaan doen?
1: Ja, of je moet een gediplomeerd verkeersregelaar worden.
0: Ja, oké, maar dan
1: praat je over een hele andere opleiding.
0: Ik dacht dat jij gediplomeerd was.
1: Gecertificeerd.
0: Nee, destijds zei ik heb mijn diploma gehaald.
1: Nee.
0: Jawel, jawel. Je liep zelfs nog naast je schoenen.
1: Ja, precies. Vandaar dat ik nou nieuwe schoenen aan heb.
0: Ja, nee, zweetplekken zitten hier nog steeds op.
1: Het is eigenlijk een soort verklaring wat je krijgt.
0: Ja, oké. Dus dat.
1: Het is best pittig.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het niks voorstelt. Je moet wel donders goed opletten en goed kijken.
0: Ah, je moet sowieso, denk ik, de Nederlandse taal goed machtig zijn. En begrijpend kunnen lezen.
1: Ja, en ook manier van klantvriendelijkheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Je moet dus mensen vriendelijk te woord te staan. Alternatieven geven. Je moet ook meedenken in het verkeer. Nou, dat soort dingen. Hè?
0: Ja.
1: Want je moet niet onnodig het verkeer ophouden. Dus je moet eigenlijk zowel de wandelaars...
0: Zie jij nou jezelf op te hemelen van? Meedenkend, mensen adviseren.
2: Dat hoort erbij.
0: Je ziet hem gewoon groeien op je stoel.
1: Ik denk dat iedereen gewoon zo'n examentje moet doen als hij het verkeer deelneemt.
0: Ja, sowieso. Verplicht.
1: Ja, gewoon verplicht. Want dat is gewoon een drama.
2: Dat scheelt toch wel al. Ja, en een bepaalde doelgroep mag het examen ook inderdaad gaan volgen. Want
0: maar we hebben toch zo'n puntensysteem.
2: Beter rijgedrag.
1: Ja, je moet iets van 70 punten halen. Zo, ja. 70% minimaal.
0: Maar ja, jij vertelde toen van nou, dat
1: het viel, nou ja,
0: het viel tegen.
1: Het is vrij langdradig sowieso.
0: Ja.
1: Het kost je best wel tijd. En het is niet dat je denkt van, oh, dat doe ik even.
0: Dat doe ik eventjes.
1: Nee, je moet wel even die bovenkamer gebruiken.
0: Ja. En zeg je achteraf, het was toch wel goed dat ik dat gedaan heb? Of zeg je van, als ik heel eerlijk ben, hadden ze me er gewoon zo neergezet, dan had ik waarschijnlijk niet anders gedaan als wat.
1: Nee, had ik waarschijnlijk ook niet anders gedaan. Nee.
0: Dus in jouw situatie
1: kijk,
0: zeg je
1: de hoffelijkheid die je hebt voor de vervoersganger en het verkeer.
0: Ja.
1: Ja, veiligheid is gewoon nummer 1.
0: Maar dat heb je vanuit je werk natuurlijk meegekregen.
1: Ja, natuurlijk. Veiligheid. En,
0: dus dat geldt niet voor iedereen natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Okay.
1: En dan denk ik van ja, dan is de veiligheid van de auto, de motorist. Kijk, je hebt altijd randebielen bij.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Die volgas aankomen rijden. Ja. En dan moet je gewoon je gezonde verstand krijgen. Is hij nog ver genoeg om hem aandacht te trekken dat hij moet stoppen?
0: Ja.
1: Of denk je van nou jongens, ik houd het de voetganger op, er komt een randebiel aan en...
0: Nee, dat klopt.
1: Schud je hoofd een keer, joh. Een dikke boom zal heel goed voor je zijn.
0: De hele gemeente staat vol met paaltjes in het kader van verkeersveiligheid om de verkeersstromen te reguleren. Maar 9 van de 10 keer zijn die paaltjes, daar wordt tegen aangereden, grote schadeport. Maar juist voor die paar huftes die zich niet weten te gedragen, moet je bijna wel dit soort maatregelen te doen.
1: Ja, alleen ze moeten wat dikker en zwaarder
0: zijn. Ja, oké, maar er zit ook weer een kostenplaatje aan.
1: Ja, maar dan.
0: Hey, we gaan weer
1: een nabestaan daar halen.
0: Ja. We gaan weer een muziekje doen. Ja, weer Rainbow Surrender.
3: This one you might remember.

0: Thank you. All right. Doubleheader. Nice to be back in Tokyo. It's only too short to stay this time. Maybe next time we'll stay around for a while, okay?
1: Ja, Surrender van Rainbow. Ja.
2: Gouden ouwe.
1: Ja. Ja. Maar muziek blijft gewoon goed. Maar vooruit.
2: Nou ja.
1: Dus dat... Ja,
2: we zijn een beetje uitgeluld, begrijp je?
1: Nou ja.
2: Jij bent uitgeluld.
1: Ik ben niet uitgeluld, maar er wordt aan mij gevraagd...
2: Maar laten we even over de prognose voor zondag.
1: Wat is er zondag? Oh, de WK-finale.
2: WK.
3: Ja, spelen ze wel of spelen ze niet? Want er hangt rook boven het veld.
2: Ja, er zijn allerlei complottheorieën weer ten aanzien van Argentinië.
1: Ik denk niet dat ik in de gelegenheid ben om de wedstrijd te kijken. Want ik ben zelf in Utrecht. Dus ik denk niet dat ik op tijd terug ben. Wat ik hoop... Kijk, ik heb gezegd al voor het toernooi dat Spanje wereldkampioen gaat worden. Ik moet eerlijk zeggen dat de wedstrijd Engeland tegen Argentinië. Toen Argentinië daadwerkelijk ging voetballen, dat was ook tegen Egypte. Dat het gewoon een heel goed voetballend team is. En ik hoop in de finale dat ze dat voetbal en al de fratsen die erbij horen. Ook prima, want dat is ook een stukje voetbal.
2: Ja, dat is een stukje entertainment.
1: Dat ze vanaf het begin die intentie hebben om inderdaad voetballend vanaf de eerste minuut het overwicht in het spel te krijgen en daardoor de wedstrijd te gewinnen. Als ze dat doen, denk ik dat je gewoon echt een hele leuke wedstrijd gezien, die echt wel spannend is. Want Spanje is ook gewoon echt een goede ploeg.
2: Ja, precies. En
1: die hebben
2: Spanje voor
1: mij nog 0 doelpunten tegen.
2: Ik gun het Spanje van harte. Ik ben meer voor Spanje als voor Argentinië. Maar dat heeft te maken met een persoon wat erin voetbalt, hoor. Een arrogant mannetje.
1: Nee, Messi is niet aangegaan. Hij heeft die stempel.
2: Hij kan irritant zijn. Hij is zelf afgeroepen en klaar.
1: Nee, maar die Weghorst is ook een irritante voetballer.
2: Ja, precies.
1: En in Nederland
2: daarom vind ik het helemaal niet erg dat ze eruit liggen.
1: Maar... is ook een beetje onderdeel van het spel.
2: Maar hoe je erin stapt en hoe goed je best doet. Ja. En als ze verliezen, ben je het best moeten doen.
1: Maar,
2: zo zit ik erin.
3: Ze hadden overigens, als je het over die Messi hebt... Ik volg het Aziatische nieuws natuurlijk een beetje. En er waren wat presentatiewedstrijden in Hongkong en in Japan, in Tokio. En meneer Messi zat daar op de bank. En iedereen, er was dus een hele reclameactie geweest... van nou, Messi komt naar Hongkong, Messi komt naar Japan en weet ik veel wat. Dus iedereen kaartjes kopen en niet de minste prijs, weet ik veel wat. En dan zit hij daar op de bank en hij voetbalt niet.
1: Nee.
3: Dat is twee keer gedaan. Ja, maar Azië is een beetje klaar met Messi.
1: De vraag is of hij dat zelf heeft besloten of het commerciële bureau.
3: Daar is hij zelf bij.
2: We gaan er zag je aan uit, het.
1: Ik hoop dat Spanje wint. Die zaten ook in de zware...
2: Meer als Argentinië.
1: De zware helft, laat ik het even zo. Je had natuurlijk de lichte helft en de wat zwaardere helft.
2: Maar ik vermoed dat Jette nog wel belt dat wij de finale gaan spelen, hoor.
1: We gaan eruit.
2: We gaan eruit met Hammerking. Wow.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added a 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
10: Metal Shock, rock op Merwe Radio.

Ja, een hele goede avond. Je luistert natuurlijk weer naar je eigen haterprogramma hier in de regio bij Merwe RTV Radio, weet ik veel wat. Uitzendingetje 1687 alweer. Opener Deep Purple, de nieuwe plaat Splat. En dit was het tweede nummer van de plaat, Diablo. En echt, het is een superalbum. Er staan 13 nummers op en 1 vind ik dan wat minder, maar 12 toppertjes. En zoveel respect als je gewoon allemaal tegen de 80 aanloopt of eroverheen. En je schrijft dit nog, dan ben je echt een kanjer. Vorige week hadden we natuurlijk de Wiskaars als laatste optreden hier in de studio. Daarom was er geen Metal Shock. Maar ik ben er gewoon weer. Volgende die voor staat. Rocket Love, ook de nieuwe CD. Is de 26e van vorige maand uitgekomen. De CD heet Wired for Sound. En een beetje lekker AOR. If you want love. Hier is

Ja, Rocket Love, Wired for Sound, de nieuwe cd, de 26e juni uitgekomen. I Want Your Love. Nou, de volgende doen we altijd iets serieuzer. En dat klopt ook wel, want de band heet Dead Serious. Het is een single en die heet Not Dead, Not Serious.

0: Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw
2: bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
1: Ja, nieuw. Ja, hij is wel vandaag uitgekomen, 77. Maar hij is niet nieuw, want hij kwam eigenlijk uit 2017. Ik heb over Code Red. En dat is een Zweedse AOR melodic rock band. En in 2017 hebben ze het album uitgebracht, Incend Diary. En hij is opnieuw uitgebracht. Maar er zijn er maar 300 cd's van. Dus het moet heel snel zijn. En er staan 3 bonusnummers op. Het is al volumes 26 van Pride and Joy Music. Die, dan worden ze een beetje opgecalculeerd en nieuwe nummertjes erop. Dus ik ga er vanavond 2 van draaien. Want hij is toch nieuw, want hij is vandaag uitgekomen. De eerste is volgens mij I Won't Be Your Hero, juist. En die klinkt zo.

Ja, CD van de week, Code Red, Incense Diary, I Won't Be Your Hero. Straks nog een nummer van. Ja, ik kwam weer een hele nieuwe band tegen, Seven Metal Sins. Nou, dan denk ik, daar gaan we hoor. Nou, aardig cd'tje, Legacy of Chaos en Scars of Injustice, zo heet het nummer.

Ja, lekker beentje. Seven Metal Sins. Doet me een beetje denken aan Wasp. Legacy of Chaos. Het is echt, er staat daar bijna geen slecht nummer, Joop. Nummer Scars of Injustice. De volgende, ook weer onbekende, Sand of Eternity. De nieuwe CD heet Beyond the Realm of Time. En ik ga een, ja, dat is gewoon een lekker nummertje, Faded.

0: Ja, semi-ballad, zeg maar. De nieuwe Shinedown. Ik kreeg niet zo'n hoog cijfer in de aanschok. Ik denk, ga toch even luisteren. Ja, het is gewoon een hele leuke, vrolijke en cd geworden. En ook, er staan andere muziekstijlen op. Gewoon lekker. Nieuwe Shinedown. De cd heet Eight. En ja, het achtste album. En dit was Dizzy.
1: Nieuw!
2: Bij onze sponsor.
0: Ja, ja. Ja, de Zweedse band Code Red. Er zijn 300 kopieën van gemaakt. Het album is uit 2017. Er staan 3 bonusnummers op. Je doet er maar wat je wil. Hij is vandaag uitgekomen. Ik ga het nummertje draaien. Are You Leaving Now? Hier is Code Red, CD van de week.

Ja, dat is Sabotage. Dat hadden we natuurlijk allemaal gehoord. Maar deze CD is pas uitgekomen. Madness from the Gutter Life uit 1990. John en Chris Oliva. Chris die leefde nog. 1990 kwam ook Cutter Ballet uit. Dus een dubbel CD. En heel veel nummers van Cutter Ballet staan erop. En For Sirens en ja, noem ze maar op, Into the Dungeons. Echt geweldige dubbel CD. Opnames zijn echt geweldig. En Chris, dan kan je toch wel horen dat het een uitzonderlijke gitarist is. Zo jammer dat hij heel vroeg is overleden. Dus houd hem in de gaten, want daar komen de komende weken echt wel voorbij. Want er staan echt wel een paar gouden ouwe op. Ik ga weer verder met de band Narnia. Tweede week opgedraaid, of twee weken terug. De nieuwe CD heet X. En ik ga het nummertje draaien, Remedy.

ook. Een nieuw album van Nania. Hij heet gewoon X. Prachtige kaf met een klok erop. Verleden week of twee weken terug draai ik een instrumentaaltje. Staat er ook op. Echt erg goed. En dit was Remedy. Het is gewoon echt een prima schijf geworden. Na mijn... De jongens van Verkoold. Dus die gaan jullie weer blij maken met stof uit de speakers. Volgende week zijn we daar gewoon weer. Ik heb ook weer een nieuw bandje ontdekt. Weer een. Want ik blijf bezig lekker in onze muziekstijl. Harsh. De cd heet Feels. Een nummertje wat ik ga draaien heet Break Your Way. En ik moet nog 20 seconden even vol lullen. Dus... je hebt natuurlijk bij de Speksnijers morgen Blake Middle weer en weer de Golden Earring. Dus dan moet je maar kijken wat je ermee doet. Je kan ook een biertje hier halen aan de overkant. En, of je kan lekker thuis blijven. Of de barbecue aansteken. Het is lekker weer. Ik ga eruit met Haas. Hier is Break Your Way.

0: Doei, doei.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
7: Yes. Ja, goedenavond.
8: Hallo, hallo, hallo.
7: Ja, twee man sterk, Ed.
8: Ja.
7: God, man,
8: verkoold, maar ja.
7: Verkoold zonder kool dit keer.
8: Ja.
7: Ja, een keer voor normaal muziek.
8: Dank je wel, Theo. Ja,
7: het
8: ja.
7: Wordt, het meerdere, wordt het vaker gezegd ook.
8: Ik hoop dat Roland meeluistert ook.
7: Dat zal niet. Die heeft de druk met allerlei andere plannen. Dus,
8: ja, precies. Ja. Precies.
7: Wat gaan we doen vanavond?
8: Ja, we beginnen even rustig aan. Lekker met Black Label Society. Daar heb ik wel even zin in. Met Name in Blood.
7: Lekker nieuwe cd van Black Label.
8: Ja.
7: Van de zomer nog gezien in Maastricht.
8: Ja, was het beste.
7: Ja, was supergoed. Zeker, zeker. Dijk van een plaat. Ja. Verder hebben we nog een paar nieuwe releases die eraan komen. Van Mastodon onder andere. Nog wat andere dingetjes, maar dat zullen we... Later wel even doorgeven.
8: We hebben een heel uur te gaan nog.
7: Een heel uur.
8: Helemaal goed. Nou, hier komt Black Label.
7: Yes.

0: Dat zeg ik.
1: Yes, daar was hij weer.
0: Woe.
1: Zo, nou, dat was wel even een lekker beginnetje, of niet? Ed?
0: Ja, zeker waar.
1: Kijk aan. Lekker de nieuwe Black Label Society gespeeld. Alt goed, neem een blad.
0: All is good.
1: Goeie plaat. We hebben een van de nieuwe nummers van Spirit to Drift gespeeld. Ja. Ook een heerlijk nummertje.
0: Zeker waar. En de laatste was Witches Crossed. Had ik nooit van gehoord.
1: Ja, van Generation Steel. Duitse band. Best wel een nieuwe band. 2019 volgens mij. En wat oude rotten van andere, wat minder onbekende heavy metal bands uit Duitsland.
0: Het heeft wel echt die oldschool vibe.
1: Zeker, ja. Zeker. En die hebben dus een nieuwe plaat zijn ze mee bezig. Die komt uit via Fireflies Records, had ik gezien. En dit is hun tweede single, dat was Witches Cross. En ja, vind ik een lekker nummertje. Ja. Lekker oldschool.
0: Heel goed. Nou ja, dat was een warm horentje.
1: Zeker, we zijn nog lang niet klaar.
0: Ja, je hebt ons lekker gemaakt met het nieuwe nummer van Mastodon.
1: Ja, dat gaat er zeker aankomen.
0: Ja.
1: Die komt in het volgende half uur. Komt die zeker voorbij?
0: Ja, dat zou wel moeten, want...
1: We hebben maar nu.
0: Ja, daarom.
1: Zo is het. En verder hebben we nog wat lekkere andere nummertjes van Green Lung, onder andere Beast. Yes.
0: Stormbringer.
1: Cellosis, In Flames, noem het maar op. Het komt allemaal voorbij.
0: Bring it on.
1: Dus,
0: we gaan het lekker voor.
1: Enjoy.

0: Dit was dus de nieuwe van
1: Mastodon.
0: Mastodon.
1: Met de zanger van de Queens of the Stone Age op zanger op het laatste, Josh Homme.
0: Ja, dat zei je net de laatste 10 seconden.
1: Dat had je weer niet moeten zeggen, Edwin.
0: Ik was er niet voor.
1: Ja, ik vind het super vette plaat. Een beetje heel progressieve metal. Maar ja, dat zijn we gewend van Mastodon natuurlijk.
0: Ja, wat is nou het beste moment om Mastodon te luisteren?
1: Ik weet het niet.
0: Thuis op de stoel, ja.
1: Maandagochtend naar je werk of zo? Ja. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: Of juist vrijdagmiddag of zo.
1: Ja, denk het, ja. Ik vind met een paar biertjes op, dan ben ik het altijd wel.
0: Ja, precies, ja.
1: En we hebben nog wat Green Lung gedraaid, zoals we zeggen. Wat Beest. Ja. En nu komt er, schrik niet, onze vaste luisteraars.
0: Ik ga de wereld shockeren.
1: Die zijn natuurlijk gewend om harde metal en vette shit te horen. Maar nu gaan we iets luisteren, daar is de wereld nog niet klaar voor, denk ik.
0: Onze hoofd-DJ Roland Verhoef, die zou zijn eigen omdraaien in zijn graf.
1: Hij leeft nog, maar dat maakt niet uit. Nog.
0: Als hij dit hoort, gaat hij eerst dood en dan draait hij
1: eigenlijk ook. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ik zat eerst nog te twijfelen, zou ik het dan wel echt wel doen, weet je wel? Die gasten gaan al zo lang mee. Die hebben al een soort van reputatie opgebouwd.
1: Zeker.
0: Gaat alle kanten op.
1: We krijgen bijna niet uit mijn bek, zeg je het maar.
0: Ja, Nickelback. het is de meest gehate band van de wereld, schijnbaar.
1: Zeker.
0: Ja, ik snap ook wel waarom. Het gaat alle kanten op, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, ik laat nu de beste kant zien van Nickelback.
1: En daarna gaan we nog even een paar goede nummers draaien.
0: Ja, dit is Photograph. Oh nee.
1: Look. Photograph.
0: Nee, dit is de nieuwe single. Even kijken, hoe heet die? Rattle the Cage. Ze krijgen wel hulp van een briljante gitarist, schijnbaar. John Five.
1: Ik heb John Five van Marilyn Manson is dat de gitarist.
0: Oh, is die zo goed?
1: Hij heeft Beautiful Pimol geschreven ook.
0: Ja, dat ging over die van jou, toch?
1: Nou, dag.
0: Nou, hier komt-ie.

0: Dan was het weer...
1: Er valt niks te lachen.
0: Ik ben blij dat we toch...
1: Het is over.
0: Ja, het is weer... ja. Het is wat het is, het.
1: Ja, hoe lang hebben we nog? 1 minuut.
0: 1 minuut. Vertel eens hem op. we hebben weer lekker een paar nummertjes geluisterd en gedraaid.
1: Absoluut.
0: En volgende keer zijn we weer gewoon met de volle bezetting, hoop ik, denk ik.
1: Ja, dat is altijd een vraag, hè.
0: Dus krijgen we weer veel meer death metal. Ik weet niet of dat goed is.
1: Het is pas over 6 weken of zo, volgens
0: mij. Ja. Ja, vaker laten ze ons niet draaien. Eigenlijk is 6 weken, of 1 keer in de 6 weken al veel te veel natuurlijk.
1: Ja, 1 uur is ook al te veel.
0: 1 uur is ook al van, ja.
1: Tot een half uur, weet je wel.
0: Al die heidense muziek, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, dan zien we elkaar over 6 weken weer, denk ik.
1: Ja, we hebben nog iets in het verschiet of zo. Festival.
0: In het verschiet, ja. Roosendaal Open Air.
1: Oh ja.
0: In eind augustus. Legion of the Damned.
1: Ja, niet zomaar een band opeens. Hey.
0: Warfield.
1: Nice.
0: Toffe band.
1: Oh, die komt ook.
0: Goeie thrashband.
1: Oh, nice. Hey.
0: Dus dat is sowieso cool. Ik ga persoonlijk nog naar Coroner in de Pil in Uden.
1: Oké.
0: Okay. Op 2 oktober. Dat is ook echt een hele vette band. Oude nice. Thrash metal band uit Zwitserland. En Baruch Open Air. En dat was het.
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag!
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac!
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

tweede klas. Haar voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden.